Krishna met ik leef. Meer bij die handels veranderd. Dat is maar als ik leef.